Ingane uginqe igongo, igomo uginqe igongo, umsindi iginqe igongo.